0: beste muziek.
1: Natuurlijk de beste muziek, omdat we de Nico Udo Lindenberg, een hart kan man niet repareren. Ach, van een kan ik soms van een liefdeskomen hoe het niet meer aan de wet gaat dat aber.

Ja, en nu komt het tweede deel, het dritte deel, het vijfde deel, achtste deel, het negentigste deel. Ja, en zijn geest en alle dat. Gaat wel aan het schaam, maar koeken dat ze dan nog veel geest. Raymond, het 2000, je eerste single van het eerste album Tuesday, wat hij geheest. En de Ray Garvey heeft de titel voor zijn vraag geschreven. Insider wissen direct wat je kunt. Supergirl.

A country song als crossover an all Hitparaden. 1965, Roger Miller, King of the Road.

Dat war het voor mij voor hout. Is zo'n schmerz wat nooit luisteren. Dat is wat hij om Radio Belvalle hij gaat verder met goede muziek. En we hebben als rem, iedereen van, geen ahnung, vielleicht nächste Woche, ne? Ja, dat is zo. En ja, we kunnen de Pommi en de Bobby getreden van de schaaf zetten. En ja, vergeet niet die neps te drinken en zie ze met die, want dat is geen lange woche en niet mis. Voilà, dat was het. Eddie, goodbye. En wie gesagt, nog immer een titel hadden erop. En dat is houdt Queen of Rockabilly, Wanda Jackson, es mir 58, Honey Bob. Salut, Eddie, bis die nächste Keer hier um Radio Belvalle. Eddie.